0: We're the Aqua Dolls.
1: And you're listening to 88.9 WMXN.
2: Reporting suspected drunk drivers. Here is a point of law from the Illinois State Bar Association. You may report suspected drunk drivers to your nearest state police headquarters. From your cell phone, you should provide the location where you saw the suspected behavior, the time, location, and direction of travel, and a description of the suspected driver and the car. If possible, report the license plate number. Help keep Illinois roads safe.
3: Yeah. Woo! Way. On the moon! On the moon! Wah-wah! Jongen, ik maak me klaar voor buiten en ik ga mezelf wat munten maken, Johnny. Ik moet vandaag betaald, dus wat is er aan de hand? Woop! Vrije handel, vogelvrij, ritselen, yeah, ik word betaald. Vrije handel, vogelvrij, ritselen, wow, ik word betaald. Want ik ga mijn gewoontje doen, vriend. Ik ga naar buiten, ga ik even iets ritselen voor de verkoop. Je weet hoe wij dat doen, toch? We moeten die munten hard slaan. Want wat de ene mensen weggooien, dat kunnen de anderen nog gebruiken, toch? En als die andere het nog gebruikt, dan kan ik er nog geld voor krijgen. Omdat ik het vind en de helft van de tijd heb ik perfecte conditie om te werken op. Goed als nieuw, jongen, eerlijk. Je gaat lijf worden als je ziet wat ik hier opduiken. En weer verkoop, man, serieus. En voor een harde munt ook nog. Filmspelers, kleuren televisies, kleine zaktelevisies zoals deze. Snap je wat ik bedoel? Ik vind dat verhitters zoals deze voel je hem? De vrije markt.

9 op 10, ga ik erop uit. Ritselaar, duikelen top en ik verkoop hem gewoon. Duikelen top en ik verkoop hem gewoon. Dat zijn de knikken, zo is het spel. Vrije handen, vogelvrij, ritselen, woep, ik word betaald. Vrije handen, vogelvrij, ritselen, woep, ik word betaald. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een zogeheten broodrooster aan. Zal ik even kort uitleggen? Deze twee gleuven, daar stop je dus slapbrood in. Kan oud zijn, kan nieuw zijn. Druk je dit ding naar beneden. Laat je hem 1-2 minuten zijn werk doen. Bam, komt het weer omhoog. Is het ineens hard, heet brood geworden met een beetje zwart erop. Oh, wacht even. Ik laat hem nou uit elkaar luisteren. Ik maak hem even beter. Kom ik hier weer terug. Is hij van jou? 5 euro. Oké? Okay? Vrije handel, vogelvrij, ritselen. Yep, ik wil betalen.

de gezichten stromen regen. Hoe kwam het dat jij voor deze dis de zeven niet hebt volgekregen? De gasten is het droef te moe, het karafkristal staat overbodig. Hun is het droef, jij zelf bent droef.